0: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
1: Herrliche Botschaft des Heils, laut und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.